0: e whaia ke nei, ko ngā pūrongo a te karere nui nanahi rā. Nō reira, whakarongo mai rā, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere e hiarau tāngata i tai atu ki Hairini Marae i te rā nei ki te whakamaumahara me te whakanui i te ao.